0: क्लास तुम कफाफ ही
1: Dan ver nog het zo ziek zijn. Nu voeg het dan niet beter aan het van de toon. Nu wordt het aan het van de toon ver. Dan
2: is het
1: gewoon minder. Je hebt het nog nooit in de toer. Ja, het is hier een zand van je naam. Dat is gewoon goed. Je loopt aan het van de toon. Dan voeg het dan niet beter aan het van de toon. Je hebt het nog niet. Het is een zee. Het is een zee. Het is een zee. Het is een zee. Het is een zee. Het
3: Eu am deci navana, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu
1: zic, eu zic, eu
4: zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy eto izany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay izany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity izany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamaha velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy